tas op een wal. Het maakt me. In de kar, look. Ik heb een set voor tour. Heb een seat, my dear. What would you like? Is chocolate cake, cookies, ice cream? Look here. The chocolate wal. Yes, you had a busy day. Exciting day. Yes, rest now. Yes, it's beside you. Lay your little head on my shoulder.